0: Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben. En moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In Raren in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is een Duitse jongen van 13 jaar vermist geraakt. Hij werd het laatst gezien op de Venbaan daar. De jongen zou een rode fiets bij zich hebben en een blauwe rugzak. Het parket en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35 en daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu steun van buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
3: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben. Moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
2: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En de 13-jarige Duitse jongen die de voorbije dag vermist was geraakt in Raren, in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid, dat meldt de politie. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

du hast mich, du hast mich.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
1: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu de steun van de buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. En de brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militair, of heeft nog liever de hele nacht nageblust op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
3: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
2: En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De Amerikaanse regering heeft ook nieuwe sancties aangekondigd tegen Cuba. Die sancties zijn onder meer gericht tegen buitenlandse banken die samenwerken met de Cubaanse regering. Maar ook bijvoorbeeld tegen ambtenaren die worden geviseerd en op een sanctielijst gezet. De Amerikaanse regering blokkeert sinds begin dit jaar ook de levering van olie aan Cuba en bedreigt ook andere landen die het eiland van olie willen voorzien. Cuba zit daardoor in een diepe economische crisis. De Amerikaanse regering wil de Cubaanse regering zo onder druk zetten. De Amerikaanse president Trump liet op een bijeenkomst in de VS ook nog verstaan dat hij het eiland zou kunnen innemen als hij dat zou willen.
3: Cuba, Cuba's got problems. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards over.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. De tijdloze live.
5: Het duurt rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken. Later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust nadat er gisteren brand was uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Er waren in elk geval geen schietoefeningen op het domein, zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
2: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft en dat ze enkel nu aan de target, dus we hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben, daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
1: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes, waarbij één van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
3: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
1: De Amerikaanse regering gaat 5000 Amerikaanse militairen terughalen uit Duitsland. President Trump had daar eerder al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000 toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is met zijn 21 jaar de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi.

0: tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donk. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is, maar er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. Ze vraagt om voorlopig niet in het gebied te gaan wandelen.
2: Het is wel zo dat bij Code Oranje er wel wandelaars op het terrein mogen, maar we raden ook wel aan om eigenlijk nu niet te gaan wandelen in het natuurgebied. Het is veel te broos. Dus we doen eigenlijk ook wel een oproep om nu op dit moment, zeker nu het zo droog is, niet te gaan wandelen in het bos.
1: De brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had daar al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de afspraken uit de handelsovereenkomst met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
3: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
1: Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
5: Love to see you shine.
6: Aldi. Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
9: wegwijzer.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik heb zin in
10: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Oki, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De tijdloze.
14: Hi, my name is Skin.
15: My name is Ace and we are from Skunk and Nancy.
16: Hey, we're the vaccines.
17: Hallo, het is hier Flipkool hier. Zet gerust de radio met je luider.
13: De tijdloze.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
3: De brandweer bluste nog de hele nacht in het militair domein Kamp Beverlo. Leopoldsburg in Limburg brak gisteren brand uit in het militair domein Kamp Beverlo. Hoe de brand ontstond, moet nog onderzocht worden. Er waren in ieder geval geen schietoefeningen op het domein, zegt de burgemeester van Leopoldsburg.
4: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft. Dus we hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben. Daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
3: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo, nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. Er moeten meer agenten bijkomen op de luchthaven van Zaventem. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes waarbij een van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
5: We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
3: De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had er al mee gedreigd omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is 21 jaar en de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
6: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
3: De dag begint nog met opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn met veel regen op korte tijd en hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25 graden. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
7: De tijdloze. Niet.

0: Goed.
1: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
0: VDK Bank.
1: Maak een afspraak op vdkbank.be. De tijdloze live.

0: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
3: Viva, bomba, pataten met saucissen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Club Lokaal in Roeselare.
3: Are you ready to party?

0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: De tijdloze.
9: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Daklozen. Het is 9 uur. Goedemorgen.
1: De brandweer bluste nog de hele nacht in Leopoldsburg. En het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg brak gisteren brand uit. Hoe die brand ontstond is nog niet duidelijk. Er waren in ieder geval geen schietoefeningen op het domein die mogelijk die brand konden veroorzaken. De brandweer heeft het domein vannacht gecheckt, zegt de burgemeester van Leopoldsburg.
2: Er is de hele nacht nu controle geweest door de brandweer. Er zijn telkens nog wel wat opflakkeringen gekomen. Maar dan heeft men de bosbrandwagens ingezet. Dat zijn eigenlijk 4x4 wagens die echt op het terrein gaan om dan onmiddellijk te blussen. De brand wordt goed in het oog gehouden door drone-camerabeelden, warmtecamerabeelden. Maar alles is eigenlijk onder controle.
1: De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had er al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En gisteren kondigde Trump ook aan dat hij de invoertarieven voor Europese voertuigen verhoogt van 15% naar 25%. Hij doet dat omdat de EU volgens Trump eerdere afspraken niet nakomt. Europa ontkent dat en zegt nu dat het verontwaardigd is over die nieuwe invoertarieven. Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt. Onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat is ook zo voor scenario-schrijvers. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is 21 jaar en de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
3: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
1: Deze voormiddag zijn er nog opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn met veel regen op korte tijd, met hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25 graden. Morgen dan bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
4: De tijdloze jaren 90.
5: Stefan Akkermans.
6: Goedemorgen. Na de fantastische finale van de album 500 deze week is dit onze vaste afspraak op zaterdag voormiddag met jouw heilige jaren 90, met nu eerst een portie Screaming Trees en Neil Leland Stew. Mark Lanegan aan de micro. Een man die eruit zag alsof hij al 3 keer dood was geweest en er weinig van onder de indruk was. Neil Leland Stew belandde op de single soundtrack in 92. Dat was het geluk van Screaming Trees. Ze waren al 10 jaar bezig, hadden 5 albums achter de rug die niemand als het ware had gekocht. En dan vraagt een filmmaker of ze een nummer willen bijdragen aan een soundtrack. Zo gaat dat soms. De band was al jaren aan het imploderen door interne ruzies en Neil Leland Stew namen ze op in die sfeer. En dat hoor je dan ook. Hoe dan ook, het wordt een fijne ochtend.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
2: De tijdloze Life.

Screaming Trees en Nearly Lost You. In 1995 waren de broertjes Gallagher vooral druk met het bevechten van hun eigen ego's en het terroriseren van de Britse hitlijsten. Roll With It van Oasis was de inzet van die, ja, je weet het wel, die beruchte Battle of Britpop tegen Blur. En tijdens de opnames was Liam Gallagher zo overtuigd van zijn eigen coolness dat hij weigerde zijn donkere zonnebril af te zetten in de studio. En hierdoor zag hij werkelijk geen steek en liep hij voortdurend tegen microfoons en statieven aan. En die lichte irritatie die je in zijn stem hoort komt deels voort uit het feit dat hij constant over kabels struikelde terwijl hij probeerde stoer te kijken. Broer Noel vond het allemaal wel best. Ja, en liet gewoon de tape lopen omdat die agressieve ondertoon precies was wat het nummer nodig had.

Vanuit de ziel, Portishead. En dit is Sinead O'Connor en Mandy Kaina uit haar debuutalbum The Lion and the Cobra. Ze was 20, niet te geloven, 20. De producer was Nigel Rawl, maar O'Connor had contractueel afgedwongen dat ze zelf de volledige artistieke controle had bij haar eerste album. Dat doe je niet, maar zij deed het wel. Het label zei nee, ze zei harder nee en ze won. Mandinka is genoemd naar de Mandinka-stam uit West-Afrika, maar dat wist je.

het straffe stemgeluid van Sinead O'Connor. In 92 was de popwereld nog volop in de ban van grunge en synthesizers, totdat er een roodharige vrouw achter het piano kroop en de boel op zijn kop zette. Met Crucify opende Tori Amos haar solocarrière door haar diepste onzekerheden en haar religieuze opvoeding genadeloos tegen de muur te spijkeren. Een portie emotionele diepgang.

0: Zometeen heb ik voor jou Alice in Chains en No Excuses van Jar of Flies uit 94, dat schone jaar. Een EP die ze in 7 dagen opnamen, toen de rest van de wereld verwachtte dat ze bezig waren met een volwaardig album. Jar of Flies werd het eerste EP ooit dat op nummer 1 binnenkwam in de Billboard 200, een EP. Nummer 1. De platenmaatschappij wist van niets. De band had de studio gewoon geboekt en begonnen te spelen. Want zo gebeuren de meest fantastische dingen. Zometeen.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Dat waren Alice in Chains. En in 91 bewees Billy Bragg dat een politiek pamflet ook gewoon een verdomd goed nummer kon zijn met Sexuality. Ruilde hij zijn rauwe gitaar even in voor een glimmende productie met de hulp van Johnny Marr van de Smiths op gitaar. Billy Bragg schreef de tekst grotendeels in de trein op weg naar de studio op de achterkant van een envelop. En hij was zo zenuwachtig over de poppy koers die hij voer, dat hij tijdens de opnames constant vroeg of het niet te vrolijk klonk. En om hem te sussen liet de producer hem toe om een heel specifiek geluid toe te voegen dat bijna niemand opmerkt, en dat is het gerinkel van zijn eigen huissleutels in zijn broekzak terwijl hij meedanste in de zangcabine. Billy vond dat het nummer met beide voeten op de grond hield. Ja, hier is Sexuality. Goedemorgen. Op

was The Verve hier bij de tijdloze jaren 90. En van dinsdag tot en met gisteren telden we af naar het beste album aller tijden. Dat was Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Maar in de tijdloze jaren 90 vandaag overlopen graag de hoogscorende albums uit die jaren 90. Want dat decennium deed het absoluut niet slecht. Alles van de album 500 valt te herbeleven via de tijdloze kanaal op VRT Max. De lijst, de video's, de uitzending, je kan het daar allemaal meemaken. Op de zesde plaats stond Nevermind van Nirvana uit 91. Hier is Anne Plain.

0: Dat was Sugar Ray en Fly. Zometeen de Presidents of the United States of America met Peaches. Een nummer over perziken, dus geen diepere betekenis, geen verborgen metafoor. Perziken. Chris Bellew schreef het terwijl hij in zijn tuin zat. Dat is het hele verhaal. Voilà, zometeen.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Knaldi.
7: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
12: Grando, Grando, Grando.
13: Koop een elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangs batterij. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
14: De tijdloze.

Ja, je kan ze vanaf deze week ook verkrijgen, hè, die heerlijke persiken. En hier is Juliana Hetfield, My Sister, uit 92 van het album Hey Babe, een nummer over haar zus. Althans, dat lijkt zo. Hetfield heeft altijd ontkend dat het over een echte persoon gaat. Maar ze heeft ook nooit erg overtuigend ontkend. De zin My Sister Smells Like Cigarettes zit er gewoon in en die schrijf je niet verzonnen. Het nummer brak door toen het op de Reality Bites soundtrack belandde in 94. De film die een hele generatie ervan overtuigde dat besluitloosheid een persoonlijkheid was.

Gorky en Anja. We blijven in eigen land met de fabuleuze Scabs. En Time van Royalty in Exile uit 1990. Het album dat hen een gouden plaat opleverde. Ja, ze begonnen als punkband. Uit Diest werden vergeleken met The Clash en eindigden met ballads op de radio. Swinnen en Zanen legden het zelf uit. Als rockband werd je begin jaren 90 alleen gedraaid als je een ballad uitbracht. En dus maakten ze ballads. Time is daar een van, en eerlijk gezegd, een van de betere beslissingen die ze ooit namen.

0: Met onder andere The Cure, David Byrne, The XX en Moby. En ook A Perfect Circle, The Prodigy, The War on Drugs, Pixies en vele anderen. Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via rockwerchter.be. Samen met De Tijdloze. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas. De Tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
2: Timmy is vrij. De bultrug Timmy is vrijgelaten op de Noordzee, zo'n 70 kilometer voor de kust met Denemarken. De walvis werd de afgelopen dagen in een bak met water naar zee gebracht door een sleepboot. Timmy raakte eind maart vast op een zandbak voor de Duitse Oostzeekust. Met een reddingsactie betaald door 2 privéondernemers lukte het om het dier los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of het dier de hele reddingspoging zal overleven is nog onzeker. Het is nog niet duidelijk of hij kan duiken en zwemmen en zichzelf van eten kan voorzien. Transportbedrijven worden vaker het slachtoffer van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen werd vorige maand slachtoffer van zo'n diefstal, zegt Transport en Logistiek Vlaanderen.
3: Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten en men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
2: De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag omhoog zullen gaan van 15% naar 25%. Trump doet dat omdat de EU eerdere afspraken niet zou nakomen, maar Europa ontkent dat. Dat is slecht nieuws voor onze economie, zegt deze professor internationale economie aan de KU Leuven.
4: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie en dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
2: Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy die de filmprijzen uitreikt heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat is ook zo voor scenario-schrijvers. De dag begint nog met wat opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn, met veel regen op korte tijd met hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
5: De tijdloze jaren 90.
0: Stefan Akkermans.
6: Goedemorgen, dit zijn jouw tijdloze jaren 90 tot 12 uur met nu Smashing Pumpkins. Geen muur van gitaren deze keer. Billy Corgan die het groot maakt zonder luid te worden met Tonight Tonight uit 95. Die orkestpartij klinkt alsof ze er altijd was, maar dat klopt niet. Corgan had eerst een klassieke versie met gitaren, maar die werkte niet. Dat vond hij te gewoon. Dus heeft hij alles omgedraaid en het nummer rond een echt orkest gebouwd, opgenomen met het Chicago Symphony Orchestra. Ja, dat is duurder, maar ook beter. Luister maar.

0: Aldi.
1: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: De tijdloze live.

De tijdloze jaren 90 met Smashing Pumpkins en Tonight, Tonight. En in 96 bewees Stijn Meuris dat je geen Amerikaanse highway nodig hebt voor een ras-echte roadmovie. Een grijze E313 en een personage als satelliet Suzy waren meer dan voldoende. De tekst van dit nummer is ontstaan uit pure verveling. Tijdens een lange autorit, Meuris zag in zijn ooghoek een antenne op een dak die hem deed denken aan een eenzame vrouw die signalen de wereld instuurde, hopend op contact. En dan klinkt het zo.

Dat waren Meat Puppets en dan nu Faith No More met Easy, een cover van de Commodores uit 77. Stel je voor, Lionel Richie schreef het origineel. Wat achteraf gezien een van de merkwaardigste muzikale kruisbestuivingen uit de muziekgeschiedenis is. Faith No More nam het op in 92 als B-kantje van Midlife Crisis. Letterlijk een B-kant, niet bedoeld als single. Het label zette het nog op de markt toen ze merkten dat radiostations het vaker draaiden dan de A-kant. De band zelf beschouwde het als een grap. Maar goed, het werd hun grootste hit in Europa.

en Easy hier bij de tijdloze jaren 90. En dit zijn nog een keer de Waterboys. Geen ironie, dat is eigenlijk ongewoon. A Man Is In Love. Mike Scott zingt dit alsof hij het meent. Geen dubbele bodem, geen knipoog. Gewoon iemand is verliefd, klaar. En toen was dat bijna verdacht eenvoudig. Dit nummer is opgenomen met een vrij losse bandsetting. Bijna live in de studio. En daardoor zit er kleine wrijving in. Timing die net verschuift. Accenten die niet perfect samenvallen. Maar dat maakt het juist menselijk. En als je dit strak trekt, verlies je het gevoel. En hier werkt het.

0: vorig jaar nog live aan het werk gezien. Mike Scott en Co. En dat was fantastisch toen ze dit nummer brachten. A Man Is In Love van de Waterboys. In 93 bewees een jonge snaak uit L.A. dat je met een kapotte gitaar, een goedkope sampler en een flinke dosis zelfspot de wereld kan veroveren. Loser van Beck werd het lijflied voor een generatie die geen zin had om te winnen, maar wilde dansen op de puinhopen. Zometeen.
1: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steek liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
8: Promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: De tijdloze.

dan is de beurt aan Pity Polek met Poor, Stupid en Ugly. Ja, de titel zegt het alleen al, niet bepaald een zelfhulpboek. Pity Polek zat toen in dat vreemde hoekje, niet luid genoeg voor rock, niet braaf genoeg voor pop. Dus ja, maakt ze gewoon iets dat nergens in past. Ook een oplossing. Dit nummer is heel direct opgenomen met zo weinig mogelijk bewerking achteraf. Het blijft klein en net daardoor kruipt het onder je huid. Heel effectief.

Fitness of alle letteren, Jump Around van House of Pain van dinsdag tot en met gisteren. Ik heb er echt van genoten. Telden we af naar het beste album aller tijden. Dat was Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Maar in de tijdloze jaren 90 overlopen we graag vandaag de hoogscorende albums uit de jaren 90. Want dat decennium deed het absoluut niet slecht. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Alles van de album 500 valt te herbeleven via het tijdloze kanaal op VRT Max. De lijst, de video's, uitzendingen, alles. En dit bijvoorbeeld stond op de derde plaats. Het album 10 van Pearl Jam uit dat ene schone jaar 1991. En dit pikken we mee. Hier is voor jou Black.

0: tankt, zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet.
2: Ah, tof.
1: Voor je streek.
2: Ook goed.
1: En voor als je druk bezig bent en nog moet gaan padellen. Ah. En met de kinderen naar de muziekschool moet en nog boodschappen moet doen. En...
2: Ah, je bedoelt dat ik alles met een app kan doen?
1: Ja. Ook. Maar vooral dat onze kantoren op zaterdag voormiddag gewoon open zijn.
2: Ah, gezellig. Zal ik dat koffiekoeken meebrengen? Hè?
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
4: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
5: Viva, bomba, pataten met saucissen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: De tijdloze.
8: Brothers, a little sale on vests at Walmart. $9.
9: Oh, yeah?
8: $8 something, yeah. Nice little vest, light.

Dat was Underworld en dan is er Moby, Every Time You Touch Me uit 95 van het album Everything Is Wrong. Moby op zijn meest dansbaar. Ja, wat voor hem betekende dat hij een technonummer maakte dat ook je oma kon waarderen. Het sample in de basis komt van een gospelopname wat voor Moby geen toeval was. Hij is een overtuigd christen-veganist en was in de jaren 90 tegelijk de hardste dansvloer-dj van New York en de meest moreel bewuste mens in de ruimte. En dat combineren, ja, dat lukt maar weinig. Everything Is Wrong verkocht aanvankelijk niet zoveel, maar Moby woonde op dat moment in een vervallen loft in Manhattan voor $300 per maand en leende geld om dit te maken.

0: stopping.
1: Alanis Morissette en Thank You. Dit is King B en Back by Dope Demand. Een Nederlandse band dat je niet meteen van zou vermoeden. Gent, nog Amsterdam, klinkt door in die bas. Dat is puur South Bronx, of toch de Hollandse versie hiervan. Het nummer sampled I Got You van Joe Tex uit 72. En King B bestond uit twee broers, Rolando en Marlon. Geboren in Curaçao en opgebroeid in Amsterdam. En ze tekenden bij een Brits label, scoorden een hit in heel Europa. En losten daarna bijna volledig op.

0: Oh yeah, zometeen nog een uur jaren 90 met The Mens, The Levelers, David Bowie, maar ook The Scene en The Peppers zometeen.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt dit?
5: Oh, dat klinkt goed.
4: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
5: Ah, maar dat klinkt nog beter.
3: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
8: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
9: De Tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
10: Tientallen transmigranten werden onderschept voor de kust. Afgelopen nacht heeft de politie tientallen transmigranten tegengehouden die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in De Pannen, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen.
11: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in De Pannen, opgemerkt door ons cameraschild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat het toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
10: Transportbedrijven in Vlaanderen worden vaker het slachtoffer van brandstofdiefstal. In april werd er al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen werd vorige maand slachtoffer van zo'n diefstal, zegt Transport en Logistiek Vlaanderen.
12: Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten en men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
10: De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag omhoog zullen gaan van 15% naar 25%. Trump doet dat omdat de EU eerdere afspraken niet zou nakomen, maar Europa ontkent dat. Dat is slecht nieuws voor onze economie, zegt deze professor internationale economie aan de KU Leuven.
13: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie en dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat, want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
10: De bultrug Timi is vrijgelaten op de Noordzee, zo'n 70 kilometer voor de kust met Denemarken. De walvis werd de afgelopen dagen in een bak met water naar de zee gebracht door een sleepboot. Timi raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Met een reddingsactie betaald door privéondernemers lukte het om het dier los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of het dier de hele reddingspoging zal overleven is nog onzeker. Volgens het reddingsteam ademt en zwemt het dier. De dag begint met opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn. Met veel regen op korte tijd, met hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25. Morgen bewolkt, met een loop van de dag opnieuw onweer.
14: De tijdloze jaren 90.
9: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog 1 uurtje tijdloze jaren 90 met nu De Mens. En Jeroen Brouwers schrijft een boek in 92. Bewees Frank van der Linden dat je geen ingewikkelde metaforen nodig hebt om de Vlaamse klei te laten rocken. Met Jeroen Brouwers schrijft een boek, zette De Mens zich definitief op de kaart als de band die intellectuele knipogen moeiteloos combineerde met een rammelende Fender Telecaster. Bij deze ben je gewaarschuwd.
14: De tijdloze.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen en een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: De tijdloze live.

Dankjewel, de mens. En dit zijn de Levelers met Liberty Song. Dat begint alsof iemand op een tafel klopt en zegt: kom, we gaan spelen. Alles beweegt hier tegelijk. Viool, gitaar, drums, niets blijft netjes op zijn plaats. En toch valt het niet uit elkaar. Dat is het soort chaos waar je op moet oefenen, zeg maar. En veel van die vroegere Levelers-nummers zijn eerst eindeloos live gespeeld. Vaak op kleine podia en festivals, voor ze de studio ingingen. En daardoor zit de dynamiek al in de song zelf. De studio moest het alleen nog vastleggen, niet uitvinden.

on your stereo van Supergrass. En in 96, terwijl de wereld nog rouwde om het einde van de eerste grunge-golf, liet de Stone Gossard van Pearl Jam en de helaas veel te vroeg overleden Sean Smith met hun zijproject Brad horen dat Seattle ook een soulvolle, bijna zachte kant had. The Day Brings werd een song die precies de sfeer van een ontwakende stad wist te vangen. De tekst van dit nummer kwam letterlijk tot stand wanneer Sean Smith naar de zon keek die opkwam boven de studio. En dan klinkt het zo. Brad and the Day Brings. Oh.

krijg je nog altijd een beetje kippenvel van. Dat mag, hè? Brad and the Daybrings. Dit is Dave Matthews Band, Too Much uit 96. Een nummer over overconsumptie, hebzucht en zelfdestructie. Geschreven door een man die op dat moment bezig was een van de succesvolste live acts ter wereld te worden. En die ironie is niet aan Matthews ontgaan, maar heeft hem ook niet tegengehouden. Moore overleed in 2008 aan de gevolgen van een quad-ongeluk. De studioopname klinkt sindsdien anders dan ze deed.

0: Goh is te veel, zei ooit Van den Boeijnans. Zometeen Downpan, You Don't Love Me. Technisch gezien een comeback van formaat. Pan nam het nummer op voor het eerst in 67. Stel je voor, als tiener in Jamaica voor Studio One. Maar goed, het verdween, niemand hoorde het. En 20 jaar later herontdekte ze haar eigen nummer. Nam het opnieuw op en in 1994 werd het een wereldhit. Dat gebeurt zelden, maar toch zometeen.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
6: De tijdloze.
7: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

En dan is er David Bowie met Little Wonder uit 97. Bowie was 50. Toen droeg dreadlocks en maakte drum en bass en zijn platenlabel was niet geamuseerd. Bowie deed het toch. De namen in de tekst zijn namen van zeven dwergen. Uit varianten van het Sneeuwwitje sprookje die het nooit tot de Disney-versie hebben gehaald. Bowie dook de boeken in, zocht de vergeten dwergen op en stopte ze in een popsong. Omdat hij nu eenmaal Bowie was en dat soort dingen deed.

Primal Scream and Rocks en dan Radiohead Exit Music for a Film in 96 van OK Computer. En die titel die ligt niet. Het werd geschreven voor de aftiteling van Romeo en Juliet met Leonardo DiCaprio, zoals je misschien wel weet. Ja, York die bekeek de laatste scène, ging naar huis en had het de volgende ochtend klaar. En dan klinkt het zo. Wait.

0: Samen met Massive Attack en Tricky. Gisteren hoorde je de finale van de tijdloze album 500 met Sophie. En met Pink Floyd op de eerste plaats. Als je wil kan je alles nog eens herbeleven via VRT Max. En dan ga je naar het kanaal van de tijdloze. En dan kan je alles terugvinden. Lijstjes, uitzendingen. Ook tot en met gisteren, meer dan de moeite waard. Zometeen in je radio, de Cranberries en Linger.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Knaldi!
4: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: De tijdloze.

Cranberries en Linger. En dan de schaduw van het kruis van Telau. Telau op zijn meest duister, wat iets zegt. Want de man was zelden bepaald vrolijk. Het staat op het album Afscheid van de Wereld uit 1995. En de titel van dat album zegt eigenlijk al genoeg over de sfeer waarin het gemaakt werd. Lau was op dat moment bezig zijn eigen catalogus te heruitvinden. Minder rock, meer donkere Nederlandstalige poëzie op muziek. En de schaduw van het kruis past daar perfect in. Religieuze symboliek, dood, verlossing en een arrangement dat ruimte laat ademen in plaats van alles vol te gooien. Maar goed, Telau overleed in 2015 aan de gevolgen van een hersentumor, maar hij wist al jaren dat hij ziek was toen hij deze plaat maakte. En dat verandert het luisteren op dit moment. De schaduw van het kruis.

Cornels en 7475. Ik heb er nog eentje voor jou vandaag. In 1999 was de wereld druk bezig met het nakende Millennium Crash. Maar Greg Alexander van The New Radicals maakte zich vooral druk over de grote existentiële vragen van het leven. Hoewel de meeste mensen de band kennen van hun eerste hit, is Somebody Someday Will Know. Hier is het bewijs dat ze meer waren, ja, dan een vrolijk petje in het winkelcentrum. New Radicals. Nee.

0: Dit waren jullie jaren 90. Volgende week een verse portie. Zometeen hoor je wat je met de paplepel hebt meegekregen. Geniet ervan en maak het vooral tijdloos dit weekend.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: That was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei oei oei oei oei oei, LTMV.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, ik ben een meld.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
9: Timmy is vrij, maar zal hij overleven? De bultrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee op zo'n 70 kilometer voor de kust van Denemarken. De walvis werd de afgelopen dagen in een bak met water naar de zee gebracht door een sleepboot. Timmy raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Maar de kans dat het dier de hele reddingspoging zal overleven is niet groot, zegt deze marienbioloog van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
10: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
9: Aan onze kust heeft de politie afgelopen nacht tientallen transmigranten tegengehouden die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en ook in de Pannen, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen.
11: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons camera-schild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
9: Op Linkeroever in Antwerpen is er tijdelijk een treinstation geopend. Het moet een alternatief zijn voor de tram, want door renovatiewerken rijdt die niet meer onder de Schelde tussen Linker en Rechteroever. Er rijden nu 2 treinen per uur, zegt de NMBS.
12: Vanaf vandaag rijden de treinen, maar het is inderdaad vooral vanaf maandag dat dit echt een alternatief moet zijn tijdens die werken aan de pre-metrotunnel. En dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur in beide richtingen. Dat van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram, samen met alle andere alternatieven die ook worden aangeboden natuurlijk.
9: De renovatiewerken duren ongeveer een jaar. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied De Veluwe na 3 dagen onder controle. De brandweer checkt wel of er geen opflakkeringen zijn. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet en er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Ook in ons land was er een brand op een militair domein in Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Die is nu volledig geblust, maar er is wel nog een verbod om er te wandelen. Er komen buien aan. Tegen het einde van de dag ook onweer met veel regen op korte tijd. Tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en het wordt ook koeler.
3: De tijdloze.
7: Met de paplepel.
3: Een hele goede middag. De tijdloze die wordt van generatie op generatie doorgegeven. En het volgende uur hoor je zonen en dochters vertellen over de platen die zij dankzij hun ouders hebben leren kennen. Geniet ervan.
7: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: De tijdloze live.

0: de tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Evemie. En een artiest die ik heb leren kennen door mijn ouders is Queen. Meer bepaald met het nummer I Want To Break Free. Want dat was hun openingsdans op hun trouw. Dus telkens als dat nummer opkomt, dan vragen wij nog een keer om op de dansvloer te komen voortonen. En dat brengt leuke herinneringen naar boven.
1: De tijdloze.

0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, mijn naam is Kenza en ik heb een Tunesische papa en een Belgische mama. En vroeger, als wij voor heel lange tijd in Tunesië waren, werd ik altijd een beetje sip als we in de auto moesten zitten, omdat ik geen enkel nummer in het Arabisch kon meezingen. En mijn mama die had in de auto één cd liggen van James Blunt. Dus door de Tunesische straten hoorde iedereen dan mij en James Blunt met You're Beautiful. Dus dank u aan mama om dat liedje voor altijd in mijn hart te laten.
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En jij?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon?
1: Voor de ribbekies.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maakt sensatie van elke generatie.
3: Radisse!
4: De Vos Lemmes. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.com.be. Om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: De tijdloze.
6: Met de paplepel.
7: Hallo, ik ben Charlotte. Ik heb superleuke herinneringen aan mijn papa die vroeger altijd in de keuken Sensualité van Axel Red zong. Hij kan absoluut geen woord Frans, dus hij zong dat altijd volledig verkeerd. Nu nog steeds, het is nog altijd niet beter geworden, maar dat is hoe dat er nu nog altijd een beetje Belgische muziek in mijn playlist staat.
5: De tijdloze.
6: Met de paplepel.

0: tijdloze.
1: Met de paplepel. Hey, ik ben Hanna en ik wil graag mijn papa bedanken. Die maakte altijd vakantie-cd's als wij op reis gingen. En een van de mooie zomerherinneringen in de auto hangt altijd vast in mijn hoofd aan Sunrise van Norah Jones. Ik weet nog heel goed dat dat heel makkelijk was om als kind dat nog niet zo goed Engels kon, die lange klanken mee te kwelen. Dus merci papa voor alle mooie vakantie-cd's en de goede muziek.
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, pataten met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is De Tijdloze.
4: Met de paplepel.
5: Hey, ik ben Tinneke en door mijn papa heb ik het nummer Tante Julia van Boudewijn de Groot leren kennen. We luisterden daar altijd naar wanneer we op de achterbank zaten met mijn broer en mijn zus richting de muziekschool. En dat liedje ging zo van, ja, Tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als je wil, maar haal je borsten van mijn schouder. Dat was dus echt zo het eerste nummer waar ik borsten in heb gehoord. Dus mijn zus, mijn broer en ik aan het gniffelen op de achterbank. Dus ik wil zeggen, merci papa voor de borsten van Tante Julia.
3: De Tijdloze.
4: Met de paplepel.

0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Ben en ik heb het nummer Passie van Clouseau van mijn ouders leren kennen. Mijn ouders zijn er ook mee opgegroeid echt. En ik ben ook met mijn ouders naar Clouseau 40 en Clouseau 50 geweest. En dat is gewoon een heel leuke herinnering die ik voor mijn hele leven zal meedragen.
0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: De Tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: Tientallen transmigranten werden opgepakt aan onze kust. In de duinen van Bredene werden 30 transmigranten opgepakt en ook in een bestelwagen in de pannen zaten 14 mensen die naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen. De politie controleerde afgelopen nacht met drones en camera's. Bij mooi weer zijn er altijd meer transmigranten die de oversteek wagen, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen.
3: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
2: Het station van de Antwerpen Linkeroever is na meer dan 40 jaar opnieuw open. Tijdelijk toch, want het moet een alternatief zijn voor de tram die door renovatiewerken even niet meer onder de Schelde tussen Linker en Rechteroever rijdt. Voor deze reizigers wordt het een aanpassing.
4: Ik heb wel last, maar ja, dat is een goede oplossing hier. Voor mij zou dat mogen blijven hier.
5: Ik denk dat een goede oplossing is, want ze gaan weg, dus voilà. Dus,
6: er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga, maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
2: De renovatiewerken duren ongeveer een jaar, daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein na 3 dagen onder controle. De brandweer checkt wel of er geen opflakkeringen zijn. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet en er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Ook in ons land was er een brand op een militair domein in Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Die is nu volledig geblust, maar er is wel nog een verbod om er te wandelen. Bultrug Timmy is vrijgelaten in open zee, maar de kans dat hij daar zal overleven is klein. De walvis spoelde eind maart aan voor de Duitse kust en werd de afgelopen dagen in een bak met water naar zee gebracht door een sleepboot. Hij werd nu vrijgelaten op zo'n 70 kilometer voor de Deense kust. Maar de kans dat hij die reddingspoging zal overleven is klein, zegt deze marienbioloog van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
7: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zee. Zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag. Het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon. Heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht. Dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven. En die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
2: Er komen buien aan deze namiddag en tegen het einde van de dag wordt dat onweer. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw een beetje droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en wordt het ook koeler.

0: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale CarPass met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Club Lokaal in Roeselare.
3: Are you ready to party?

0: ben Ronnie, Vintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Vintro, gaat ver, blijft dichtbij. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
7: Viva, bomba, pataten met saucissen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Brico, Brico City.
12: En Brico Planet zijn jarig.
11: Al onze winkels zijn nu zondag open.
12: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
11: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
12: Voor de planeet.
14: Altijd goed.
12: Voor je streek.
14: Top.
12: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
14: Een lening voor cohousing en co-cooking dus.
12: Wel ja, huisje, tuintje.
14: Balletjes in tomatensaus. Oh, met frietjes.
12: Lekker.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
12: Voor jezelf, je streek en de planeet.
13: Verica Bank.
12: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snozen zeggen.

0: Met onder andere The Cure, David Byrne, The XX en Moby. En ook A Perfect Circle, The Prodigy, The War on Drugs, Pixies en vele anderen. Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via rockwerchter.be. Samen met De Tijdloze.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
0: De Tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
8: Er werd opnieuw drugs over een gevangenismuur gegooid. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge draad geklommen om een pakje op te rapen. Dat pakje werd van buiten de gevangenis over de draad gegooid. De Socialistische Vakbond wil dat daar iets aan gedaan wordt, want er worden bijna dagelijks pakjes over de muur gegooid, zegt de ACOD.
9: Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos, je ziet ze maar amper aankomen en ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Dat is al een heel afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
8: Het treinstation van Antwerpen, Linkeroever, is na meer dan 40 jaar opnieuw open. Tijdelijk toch, want het moet een alternatief zijn voor de tram die door renovatiewerken even niet meer onder de Schelde tussen Linker- en Rechteroever rijdt. Er zullen 2 treinen per uur in beide richtingen zijn. Het nieuw station was nodig, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
10: We zijn er absoluut klaar voor. Met vandaag de opening ook van het station op Linkeroever voor de trein. Toch wel een heel belangrijke. We horen dat er meer dan 11.000 abonnees zijn overgeschakeld. Dus dat zijn mensen die een lijnabonnement hadden van Linkeroever of van Beveren, Zwijndrecht, Kruipbeke, die dus nu 11 maanden gratis met de trein zullen kunnen reizen. En we hebben natuurlijk ook heel veel andere alternatieven.
8: De renovatiewerken duren ongeveer 1 jaar. Daarna gaat het treinstation wellicht opnieuw dicht. In het Afrikaanse land Mali rukken de rebellen steeds verder op. De groep die gesteund wordt door terreurgroep Al-Qaeda heeft nu ook een militair kamp ingenomen in het noorden van het land, vlakbij de grens met Algerije. Het kamp was eerder nog in handen van het Malinese leger en hun Russische bondgenoten. Sinds vorig weekend begonnen de terroristen en rebellen met zware aanslagen in verschillende steden en tegen de overheid in Mali. Er komen buien aan deze namiddag. Tegen het einde van de dag kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en het wordt ook koeler.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL.
5: Laat ze zien zijn. Zelfbouwmarkt.
6: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxer shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
6: Viva, bomba, patate met saucissen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: De tijdloze. Hello, we are Slipknot.
9: This is Lemmy from Motorhead.
10: Hey, this is Slash, and you're listening to probably the best rock and roll fucking station you've ever heard.
11: De tijdloze.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
7: Er werd opnieuw drugs over een gevangenismuur gegooid. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge draad geklommen om een pakje op te rapen. Dat pakje werd van buiten de gevangenis over de draad gegooid. De Socialistische Vakbond wil dat daar iets aan gedaan wordt, want er worden bijna dagelijks pakjes over de muur gegooid, zegt de ACOD.
8: Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos, je ziet ze maar amper aankomen en ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Dat is al een heel aan afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met drones pogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
7: De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. Hij werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een drugsnetwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was ook meerdere keren het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. In het Afrikaanse land Mali rukken de rebellen steeds verder op. De groep die gesteund wordt door terreurgroep Al-Qaeda heeft nu ook een militair kamp ingenomen in het noorden van het land, vlakbij de grens met Algerije. Het kamp was eerder nog in handen van het Malinese leger en hun Russische bondgenoten. Sinds vorig weekend begonnen de terroristen en rebellen met zware aanslagen in verschillende steden en ook tegen de overheid in Mali. En vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was leider van die terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9-11 in de VS. De man bleef nog 10 jaar na die aanslagen spoorloos en werd uiteindelijk gevonden en gedood in Pakistan. Al-Qaeda veranderde later in IS in Syrië en Irak en is dus nog steeds actief, zoals in Mali. Er komen buien aan. Tegen het einde van de dag onweer. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en het wordt ook een beetje koeler.
9: De tijdloze. Niet.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour, Brico, Brico City
7: en Brico Planet zijn jarig.
6: Al onze winkels zijn nu zondag open.
7: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
6: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
13: Let's see you shine.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De tijdloze dansen. Vrijdag op Club Lokaal in Roeselare.
2: Are you ready to party?

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tulpruikt. Doei!
5: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
6: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De tijdloze.
9: Niet kapot te kragen. Lekker zwerren, je wil de broek zou zeggen.

0: drie keer goed. Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag. VDK
1: Bank. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in
2: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Het is bijna moederdag bij Ici Paris Excel. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris Excel. Laat ze see you
6: shine. Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
9: Grando, Grando, Grando.
10: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
11: Een drugscrimineel wordt naar ons land overgebracht. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. Hij werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een drugsnetwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was ook meerdere keren het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. En vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. De man bleef nog 10 jaar na die aanslagen spoorloos en werd uiteindelijk gevonden en gedood in Pakistan. Al-Qaeda veranderde later in IS in Syrië en Irak en is nog steeds actief, zoals in het Afrikaanse land Mali. En in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 doden gevallen na Israëlische aanvallen. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de gewapende groep Hezbollah, die gesteund wordt door Iran, heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon, maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. En in de zoo van Antwerpen is een dwergnijlpaardje plots gestorven. Het dier was nog maar 2 jaar. Dwergnijlpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte ook deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt de zoo.
12: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de dood. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
11: De Zoo van Antwerpen gaat nu op zoek naar een ander vrouwelijk dwergnijlpaardje om het kweekprogramma te kunnen voortzetten. En in de wielerronde van de Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovic, die 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovic. Deze namiddag komen er meer wolken en ook buien. Vanavond kan het ook onweren met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen en in de namiddag onweer tot 19 graden morgen. Volgende week wordt het regenachtig en frisser.
13: De tijdloze.

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
1: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf?
9: Ah, prima.
8: Voor je streek?
9: Oh, leuk.
8: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie. Maar het energiepeil is, geen zicht.
9: Zeg, die EPC-scores, is dat van A tot Z?
8: A tot F.
9: Ah.
8: Maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: VDK Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Laat ze see you shine.
12: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Ik heb zin in...
12: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
14: Okie, taco doki.
12: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: De tijdloze.
16: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
17: Hi, this is Steve Winwood.
18: Hi, this is John Cale and you're listening to...
15: De tijdloze.

0: met prijzen waarop je kunt rekenen? Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
1: Israël blijft het zuiden van Libanon aanvallen. Ondanks het staakt het vuren tussen de twee landen zijn de afgelopen 24 uur zeker 40 doden gevallen bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Dat zegt de Libanese overheid. Het Israëlische leger blaast ook hele dorpen in het zuiden op om er een bufferzone te creëren. Gisteren werd daarbij ook een klooster vernietigd en dat zorgde al voor veel verontwaardiging. Ook de pro-Iraanse groep Hezbollah vuurde enkele raketten af op Israëlische militairen, maar daarbij vielen geen gewonden. In Brussel is het metroverkeer op twee lijnen een uur lang onderbroken geweest omdat de politie op zoek was naar een verdachte van een diefstal. Die was in metrostation Clemenceau in de metrotunnel gevlucht. De politie heeft de tunnel en een aantal metrostations uitgekampt, maar de verdachte was verdwenen. Intussen rijdt de metro in Brussel weer normaal. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek, een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Er zijn vieringen en concerten of een zoektocht voor jongeren. Het blijft belangrijk om de 150.000 mensen te herdenken die opkwamen voor onze vrijheid, vindt de organisator.
2: We noemen ze allemaal gewone mensen die buitengewone verzetsdaden deden, omdat je uiteindelijk wel moet veel moed hebben om in een tijd van bezetting, en zeker de Nazi-terreur, om dan te durven in het verzet te gaan, want in het begin had men dat niet helemaal door, maar na verloop van tijd wist men wel dat in het verzet gaan dat je leven kon kosten. Het heeft ook veel mensen hun leven gekost. En dus dat mogen wij niet vergeten.
1: In de zoo van Antwerpen is een dwergnijlpaardje plots gestorven. Nimba was nog maar 2 jaar. Dwergnijlpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt de zoo.
3: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de doodsoorzaken. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
1: In de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovic, die dan 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovic. Vanavond is er kans op onweer met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen en in de namiddag onweer tot 19 graden morgen. Volgende week wordt het regenachtig en frisser.
4: De tijdloze. Niek.

0: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70. Too much.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxer shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te kraaien, gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

onder andere The Cure, David Byrne, DXX en Moby. En ook A Perfect Circle, The Prodigy, The War on Drugs, Pixies en vele anderen. Van

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
7: De helden van het verzet worden herdacht. Vandaag start voor het eerst de Heldenweek. Dat is een week vol herdenkingen voor de 150.000 mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. In Zottegem in Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een herdenking met oldtimers, muziek en herdenkingsmis. Mark van de lokale oud-strijdersvereniging herinnert zich een verhaal van iemand uit het verzet die wapens ging terugstelen bij de burgemeester die aan de kant van de Duitsers stond.
8: Daar was wel met die inval één probleem. De burgemeester had een hond. En die hond was beginnen blaffen. En ik heb nog één iemand van die verzetselen kunnen spreken die het overleefd heeft. En hij zei, ik heb maar van één ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over die mensen en de tijdsgeest.
7: Elo Christie in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. De politie legt uit wat er gebeurde.
9: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan, maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
7: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. In Oostenrijk is een man opgepakt die potjes babyvoeding zou hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om het bedrijf af te persen kocht hij zelf potjes van het merk in de supermarkt, vergiftigde ze met rattenvergif en zette ze daarna terug. Hij deed dat zelfs in 3 landen, Tsjechië, Slowakije en in Oostenrijk zelf. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn de afgelopen 24 uur zeker 40 doden gevallen bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon, dat zegt de Libanese overheid. Het Israëlische leger blaast ook hele dorpen in het zuiden op. Gisteren werd daarbij ook een klooster vernietigd en dat zorgde al voor veel verontwaardiging. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah vuurde enkele raketten af op Israëlische militairen, maar daarbij vielen geen gewonden. In de Euro Playoffs, dat is de vroegere Playoff 2, hebben Westerlo en Oud-Heverlee Leuven 3-3 gelijk gespeeld. Leuven stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo kwam in de tweede helft toch nog gelijk. Westerlo staat nu voorlopig aan de leiding van de Euro Playoffs samen met de Racing Genk, maar Genk moet straks nog spelen bij Charleroi. Vanavond is er kans op onweer met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen en in de namiddag onweer tot 19 graden. Volgende week wordt het regenachtig en frisser.
6: Dit is de tijdloze.
10: Are you ready to party?
11: Halverwege het weekend, dus hoog tijd om nog eens los te gaan. En daarvoor zit je hier goed op de tijdloze dansant, want DJ 44 voorziet weer dansbare tracks van onder andere Fine Young Cannibals, Will Smith, Scissor Sisters, Kool & The Gang, David Bowie en ook R.E.M. met It's the End of the World as We Know It. Ik hoop dat we dat niet te letterlijk mogen nemen. Geniet van je zaterdagavond en geniet van de tijdloze dansant.

0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: De tijdloze live.

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
2: We're about ready to have a party.
3: De tijdloze dansant.

0: feitloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
2: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren, en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen, maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag dus, maar daarbij raakte niemand gewond.
1: Dankjewel, Mieke. In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. En in Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puijenbroek.
3: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan, maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
1: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De 39-jarige man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om het bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt, voegde er rattenvergif aan toe en zette ze daarna terug. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er nog 0-0. En eerder vandaag speelden Westerlo en Oud-Heverlee Leuven gelijk. En de Formule 1 heeft... Of in de Formule 1 beter heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als 6e. Morgenavond wordt de grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger. Minima vannacht van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen. In de namiddag opnieuw onweerachtige buien. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen, soms intense buien en geleidelijk koeler. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze. Are you ready to
4: De tijdloze dansant.

0: ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
2: Oké, party people in the house.
3: De tijdloze dansant.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: We're about ready to have a party.
3: De tijdloze dansant.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8 uur, Neil Goeiavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt en daarna zette de afperser ze terug nadat hij er rattenvergif aan had toegevoegd. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zelf. Correspondent Michael de Wert vanuit Wenen vertelt wie de verdachte is.
3: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstaat Boerenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit de hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
2: In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. Het parket van Brussel wil 3 Brugse hooligans vervolgen voor de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de rellen in de marge van de bekerfinale vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion. Dat schrijft de krant Le Soir. De 3 vielen in Molenbeek met de andere hooligans een doe-het-zelfzaak aan en sloegen er de eigenaar en zijn zoon. Het parket wil hen vervolgen wegens mishandeling met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en met de verzwarende omstandigheid haat of een discriminerend motief. 2 van hen worden ook vervolgd voor vernieling van eigendommen. Sport in de Europlay-offs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Diep in de tweede helft staat het daar 2-0 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden in de Europlay-offs Westerlo en Oud-HVD Leuven 3-3 gelijk. Westerlo maakte een 0-3 achterstand goed. En in de Formule 1 heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als 6e. Morgenavond wordt de effectieve grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond nog gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien. En die buien kunnen ook weer onweerachtig zijn. Bij maximum 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
2: De tijdloze Life.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, Neil, goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit de Antwerpse haven een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf dan rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
3: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
2: Ondertussen is Iran klaar om de oorlog tegen de VS en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Maar Iran kaatst de bal dus vanavond terug naar de Amerikanen, die nu de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. De leider op bezoek bij het nummer 3 in de stand, Peter van den Bemt. Hoe staat het daar?
4: Wel nog altijd 0-0 hier tussen Sint-Truiden en Union. Maar de leider moet wel al een paar minuten met een man minder voort. Want McAllister heeft meteen rood gekregen voor een overtreding op de doorgebroken Sebaoui. Foute paas van Zorgan in de breedte. Sebaoui ontsnapte en McAllister trapte hem op weg naar doelman Scherpen tegen de grond. Boterberg aarzelde niet. Veel protest bij McAllister en bij Union, maar de rode kaart gegeven. Ze moeten dus nog een hele poos met een man minder voort. En Sint-Truiden is overigens ook het best aan deze wedstrijd begonnen met aanvalsspel op de helft van Union en één kobbel die onschadelijk moest gemaakt worden door Scherpen. Voorlopig dus nog altijd geen doelpunten op Staaien, maar Union wel met een man minder na de uitsluiting van McAllister.
2: Dankjewel, Peter. Eerder op de avond verloor Racing Genk in de Europlayoffs al met 2-0 op het veld van Charleroi. Genk-trainer Nicky Haaien was achteraf streng voor zijn team.
5: Maar ik denk dat we gewoon niet tevreden kunnen zijn over heel de wedstrijd. Onze teamperformance was gewoon niet goed genoeg. En dan zit je gewoon in een hele vervelende situatie vandaag.
2: Door deze nederlaag moet Genk de leiding nu delen met Westerlo, dat deze namiddag 3-3 gelijk speelde tegen Oud-Heverlee Leuven. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het eindelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn. En dan is het maximum 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is die straat zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun stemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt CEO van MSC Belgium, Mark Peerland.
3: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen, 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè.
2: In Nederland heeft een jong kind vanmiddag zware verwondingen opgelopen nadat het door een molenwiek was geraakt. Het ongeval gebeurde in Hei en Boeikop, een deelgemeente van 5 herenlanden in de provincie Utrecht. Het slachtoffer was met enkele leeftijdgenootjes aan het spelen in de buurt van de molen, waar dus de wieken van draaiden. De plaatselijke burgemeester spreekt van een afschuwelijk incident op een zomerse zaterdag. Er is een onderzoek gestart. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding van het Zwitserse merk Hip met rattenvergif te hebben vergiftigd. Wat meer uitleg door correspondent Michael de Wert in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.
4: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstad Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit de hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
2: Naar het voetbal dan. In de Champions Playoffs is momenteel de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. Peter van den Bemt, hoe staat het in de topper?
5: 10 minuten ver in de tweede helft, nog altijd 0-0. Maar al een lange poos speelt Union met een man minder. De uitsluiting van McAllister die de doorgebroken Sebaoui neerhaalde na 10 minuten. En daarna één richtingsverkeer. Sint-Truiden de hele tijd in de aanval. Maar heel moeilijk om openingen te creëren tegen Union. Dat er voetballers zelf niets van bakte, maar zich terugtrok. En er waren kopballen van Merlin tot 3 keer toe. Zeer gevaarlijk. 2 keer gepareerd door Scherpen. En ook een vrije kietkans van Taniguchi. Die werd afgeblokt. 1 keer maakte Rodriguez de oversteek. Hij zette zijn bal erover. Sint-Truiden zoekt en vloedt voor een opening. Maar vindt hij voorlopig niet tegen de 10 van de goal. 10 minuten ver in de tweede helft. En nog altijd dus 0-0.
2: Dankjewel voor de update, Peter. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: Racing Genk walst dus niet door deze Europlayoffs heen en moet zich vooral beraden over de erg zwakke tweede helft die het in Charleroi speelde. Voor de pauze had Genk nogthans op voorsprong moeten staan. Maar Daan Heijmans is nu toch al enige tijd zijn toorinstinct kwijt. Met een bal op de paal en een niet te missen kopbal zorgde hij ervoor dat het 0-0 stond na 45 minuten. Daarna bakte Racing Genk er niks meer van. Van de Kerkhof duwde van dichtbij de 1-0 binnen. En Guillaume maakte er voor Charleroi na een VAR-ingreep op strafschop 2-0 van. Coach Haaien wisselde nog de helft van zijn ploeg. Maar ook dat leverde niks meer op. 2-0, Charleroi sluipt dichterbij. En Genk moet nu Westerlo naast zich aan de kop van de stand dulden.
2: En vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn bij 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
1: De tijdloze live.
4: One, word up. Look out for the cops, though.
5: Cash food.
4: Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Niggas got garbage down the way. Word up.
5: Cash food. Everything around me. Creamed it.
4: Yeah. Check this old fly shit out.

0: tijdloze.
1: Hallo, dit is Matt van de Levelist.
2: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
3: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters.
0: De tijdloze.

0: like the oldest was sent ahead of the other. In the middle of a small town where everybody sleeps.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is volledig geblust. Dat laat de burgemeester weten vanavond. Alle brandweerkorpsen hebben het domein verlaten en het is opnieuw Defensie die volledig voor de brandcontrole instaat. Ook in Nederland zijn de grote natuurbranden van de voorbije dagen geblust. De Nederlandse regering liet weten dat de hulp van Duitse, Franse en Belgische brandweerlui niet meer nodig is en bedankte hen voor de inzet de voorbije dagen. Iran is klaar om de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Iran kaatst nu dus de bal terug naar de Amerikanen die volgens Iran de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het de nieuwe leider.
3: En Lommel heeft de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot gewonnen met 3-2. Dat is in de tweede klasse volgende week zaterdag is de terugwedstrijd. De winnaar van die dubbele ontmoeting speelt nog tegen Dender met als inzet een plek in de hoogste voetbalklasse volgend seizoen. De buien van vanavond, die soms pittig waren, die trekken weg richting Nederland. De tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Minder warm dan de voorbije dagen tot nog maximum 19 graden. En ook begin volgende week is het eerder wisselvallig. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Midden-Oosten als de Verenigde Staten en Iran geen diplomatieke oplossing vinden voor het conflict daar. Het Rode Kruis vreest voor een mogelijke escalatie van de situatie, zegt deze woordvoerder.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
3: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. We bleven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
0: En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de polepositie veroverd voor de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan Max Verstappen die de tweede tijd reed. George Russell, de teamgenoot van Antonelli en zijn directe concurrent in de WK-stand, start pas van op de 6e plaats. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor

0: off and along we went off from you to an island resort we rented.
1: Sunshine, need you cool. Are you cool? I am cool.
2: De Tijdloze.
3: De Tijdloze.
4: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
5: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
4: Voor de kust van Jemen hebben Somalische piraten opnieuw een olietankschip gekaapt. Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
6: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel bal laten rondgaan. We blijven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
4: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.